zo kraan is. Maar meer toch zwakke taam net leidt. Dat brengt toch nu dat dit hier om mijn hoog zo kraan is. Spartig ziet het weer een naagstokken heet. Werd er weggeluid het. Een morgen vroeg. Dan ga je me zoeken wat dat was. Dan ben ik niet meer hier.